0: Luister nog de pikkies, dat stoer is niet zijn likkies. Iets voor allemaal goed voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

0: Dit was die slotepisode van Die Huis in Hertestraat. Ilse is gespeeld door Annette Engelbrecht. Toby was Dani Joubert. Die rol van Charles de Jager is gespeeld door Kobus Robinson en Piet was Magda Beukes. Erika is gespeeld door Annemarie Muller en Klein Niklaas was Sean de Pree. Elma Kreynow het die rol van Charlotte Heinz vertolk. Die verhaal is technisch verzorgd door Skalk Foster en André de Tooi en die bijklanke is verzorgd door Charles Gentle. Die Huis in Hertestraat is vir die radio geskryf en in Johannesburg opgevoer deur Leon van der Hulp.
1: This is Springbok Radio.

0: Dit was die slotepisode van Die Huis in Hertestraat. Ilse is gespeeld door Annette Engelbrecht. Toby was Danny Joubert. Die rol van Charles de Jager is gespeeld door Kobus Robinson en Piet was Magda Beukes. Erika is gespeeld door Annemarie Muller en Klein Niklaas was Sean de Pree. Elma Kreynow het die rol van Charlotte Heinz vertolk. Die verhaal is technisch verzorgd door Skalk Foster en André de Tooi en die bijklanke is verzorgd door Charles Gentle. Die Huis in Hertestraat is vir die radio geskryf en in Johannesburg opgevoer door Leon van der Hop.
1: This is Springbok Radio.

0: Dit was die slotepisode van Die Huis in Hertestraat. Ilse is gespeeld door Annette Engelbrecht. Toby was Dani Joubert. Die rol van Charles de Jager is gespeeld door Kobus Robinson en Piet was Magda Beukes. Erika is gespeeld door Annemarie Muller en Klein Niklaas was Sean de Pree. Elma Kreynow het die rol van Charlotte Heinz vertolk. Die verhaal is technisch verzorgd door Skalk Foster en André de Tooi en die bijklanke is verzorgd door Charles Gentle. Die Huis in Hertestraat is vir die radio geskryf en in Johannesburg opgevoer deur Leon van Heerop.
1: This is Springbok Radio.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore, daar uit die 1980s uit met Tarzan Boy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet, wederom soos altyd, en beste wense.